0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: do that conga.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Music is love. Love is music. Music.

0: is een loslappie.
1: De Koffie en de Hits. Elke werkdag tussen 9 en 12 met Marcel Bak.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
6: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
1: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
2: Dan merk ik dat er ontzettend veel een maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
0: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de buitenhaven van Edam ligt een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald liggeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Hart tegen de natuurvergunning voor Festival Lentekabinet ongegrond verklaard. De stichting vreest de verstoring van broedende vogels in Natura 2000-gebied Het Twiske, maar de rechter oordeelde dat de vergunning op goede gronden is verleend. Organisator Dekmantel BV krijgt daarmee groen licht. Er is inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor het festival vanaf 2027. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Het weer eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Wormeland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Ossaanse pluimvee- en konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weitje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. Een man raakte in de nacht van maandag op dinsdag de weg kwijt tijdens een nachtelijke zwemtocht van Marken naar Volendam, toen het maanlicht wegviel. Hij zwom naar het mastlicht van een zeiljacht waarvan de opvarenden hem aan boord namen. Volgens de KNRM ging het om een verwarde man. De zaak is overgedragen aan de politie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Vrijdagochtend geeft aanvankelijk nog tamelijk veel bewolking. In de middag komt ook de zon er wat meer aan te pas. De temperatuur is redelijk met een graad of 18 in de ochtend, 20 tot 22 in de middag. En de wind krimpt van noordwest naar zuidwest, een zwakke tot matige wind. Kortom een heel aardige vrijdag. In het weekend is er een toenemende kans op een periode met regen, vooral op de zondag. De temperatuur op zaterdag nog 25 graden. En op zondag is dat een paar graden lager. Mijn naam is Mark Putto en ik wens iedereen alvast een prettig weekend.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van de Ozaan en de recreatieplassen in het Tiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven deze zomer actief aanwezig. Op dinsdag 11 augustus om 2 uur vindt in de Grote Kerk Oosthuizen de creatieve workshop Zomerkriebels plaats, onder begeleiding van kunstenares Dikja Reinisdottir. Deelnemers bekijken eerst een expositie van 3 kunstenaars en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ervaring is niet nodig. Deelname kost €7,50 inclusief koffie, met plek voor maximaal 15 personen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Altijd je favoriete hits. LVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
1: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
0: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
3: Mijn enkel.
4: Oh.
3: En de blaren.
4: Hoeveel?
3: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is wel de hele onderkant.
4: Okay, nou.
0: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
16: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
17: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de buitenhaven van Edam ligt een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Hart tegen de natuurvergunning voor Festival Lentekabinet ongegrond verklaard. De stichting vreest de verstoring van broedende vogels in Natura 2000-gebied Het Twiske, maar de rechter oordeelde dat de vergunning op goede gronden is verleend. Organisator Dekmantel BV krijgt daarmee groen licht. Er is inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor het festival vanaf 2027. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vrijdagochtend geeft aanvankelijk nog tamelijk veel bewolking. In de middag komt ook de zon er wat meer aan te pas. De temperatuur is redelijk met een graad of 18 in de ochtend, 20 tot 22 in de middag. En de wind krimpt van noordwest naar zuidwest, een zwakke tot matige wind. Kortom een heel aardige vrijdag. In het weekend is er een toenemende kans op een periode met regen, vooral op de zondag. De temperatuur op zaterdag nog 25 graden. En op zondag is dat een paar graden lager. Mijn naam is Mark Putto en ik wens iedereen alvast een prettig weekend.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening.

0: Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Warnink Sampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Canada will do whatever it takes to build our.
2: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
0: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
0: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen. Met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
9: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
8: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
9: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
8: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
9: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
8: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
9: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
8: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Goedemorgen, het is de vrolijke vrijdag vandaag. En dat komt mooi uit, want dat betekent ook dat het bijna weekend is. Ik heb dus alleen maar lekkere koffietjes voor je tussen nu en 12 uur.

En al die lekkere koffies, die blijven maar komen. Jazeker. Ook zometeen na het lokale nieuws, weer en verkeer, hoor je allemaal in één keer. En na Nancy Sinatra. We got

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. In Wormeland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Oceaanse Pluimvee- en Konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weidje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vrijdagochtend geeft aanvankelijk nog tamelijk veel bewolking. In de middag komt ook de zon er wat meer aan te pas. De temperatuur is redelijk met een graad of 18 in de ochtend, 20 tot 22 in de middag. En de wind krimpt van noordwest naar zuidwest, een zwakke tot matige wind. Kortom, een heel aardige vrijdag. In het weekend is er een toenemende kans op een periode met regen, vooral op de zondag. De temperatuur op zaterdag nog 25 graden en op zondag is dat een paar graden lager. Mijn naam is Mark Putto en ik wens iedereen alvast een prettig weekend.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Momenteel zijn de wegwerkzaamheden in Enelvoldam bij Beets om precies te zijn. De weg is daar afgesloten ter hoogte van nummer 84 tot en met nummer 98. Dus dan een omleiding. En hou rekening met extra reistijd.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Tot zover de Koffietop 3 op verzoek van Camille Kes. Dankjewel voor het aanvragen. Maandag is er een nieuwe Koffietop 3. En wie weet wel met jouw drie favoriete koffiehits. Laat me even weten wat die zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlovj.nl. En wie weet zit jij dan wel met jouw drie favoriete liedjes. Maandag midden in de bouwvak in de Koffietop 3.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 11 augustus om 2 uur vindt in de Grote Kerk Oosthuizen de creatieve workshop Zomerkriebels plaats, onder begeleiding van kunstenares Dikja Reinisdottir. Deelnemers bekijken eerst een expositie van 3 kunstenaars en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ervaring is niet nodig. Deelname kost €7,50 inclusief koffie, met plek voor maximaal 15 personen. Een man raakt in de nacht van maandag op dinsdag de weg kwijt tijdens een nachtelijke zwemtocht van Marken naar Volendam, toen het maanlicht wegviel. Hij zwom naar het mastlicht van een zeiljacht, waarvan de opvarenden hem aan boord namen. Volgens de KNRM ging het om een verwarde man. De zaak is overgedragen aan de politie. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van de Ozaan en de recreatieplas in het Twiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven deze zomer actief aanwezig. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 's morgens tot 5:00 's middags.
1: Op zoek naar een betrouwbare

0: ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
4: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Of het muziek is of de sport, we willen aan de top. Het liefst met alles en haar.
1: In loterietje te veel naast je schoenen, met een veel te

voor Sandra en Maria Magdalena. Uit onderzoek is gebleken dat 48% weggaat tijdens de zomervakantie. En als ik deze week zo om me heen kijk in de gemeente, dan kan ik dat alleen maar beamen.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de buitenhaven van Edam ligt een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Hart tegen de natuurvergunning voor Festival Lentekabinet ongegrond verklaard. De stichting vreest de verstoring van broedende vogels in Natura 2000-gebied Het Twiske, maar de rechter oordeelde dat de vergunning op goede gronden is verleend. Organisator Dekmantel BV krijgt daarmee groen licht. Er is inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor het festival vanaf 2027. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Een kat is een fantastisch huisdier. Dat wist je misschien al wel als je een kat in huis hebt. Maar je moet er wel eens opletten. Want uit onderzoek is gebleken dat katten doen 85% van de dag helemaal niets doen.

touch this. You can't touch this.

En deze gedachte heb ik voor je vandaag. Fictie is de waarheid binnen de leugen. En de waarheid van deze fictie is heel eenvoudig. Magie bestaat. Ik wens je een mooi weekend. Tot maandag.

0: Werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het begint weer drukker te worden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 6 kilometer file tussen Nadevesting en Blarikum. 10 minuten vertraging ook op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn 3 kilometer file. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk 3 kilometer file. A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Jawel, we zijn lekker onderweg voor deze vrolijke vrijdagmiddag. De vrijdag van 24 juli. Marcel, jij bedankt voor de afgelopen uur de koffiemagazine. Hoogste tijd voor lokaal en regionaal nieuws. Maar ja, omdat het een klein beetje komkommertijd is, betekent dat we meer naar muziek gaan luisteren. Ook niet verkeerd. Zoals deze van Jennifer Lopez.

Tijdens je lunch fijne muziek van Joe Buck, Maribel en Jennifer Lopez. Vanochtend in Monnikendam, om 11 uur begonnen, de derde Monnikendammer Visdag. Speelt zich allemaal af rond de binnenhaven in Monnikendam. Duurt tot 5 uur vanmiddag, onder andere met oude beroepen, oud-Hollandse kinderspelletjes, een snoepkraam, een ballengooitent, kleien met kinderen en nog veel meer. Straks is tijd voor de NOS Headlines, onze weerman en natuurlijk lokaal en regionaal nieuws. Daarvoor Frans-Duits en Middle of the Road.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld, zegt de politie. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. En vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur. Het weer, vanmiddag klaart het op. Het wordt 22 tot 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Wormerland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Oceaanse Pluimvee- en Konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weitje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. Een man raakt in de nacht van maandag op dinsdag de weg kwijt tijdens een nachtelijke zwemtocht van Marken naar Volendam, toen het maanlicht wegviel. Hij zwom naar het mastlicht van een zeiljacht waarvan de opvarenden hem aan boord namen. Volgens de KNRM ging het om een verwarde man. De zaak is overgedragen aan de politie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Vrijdagochtend geeft aanvankelijk nog tamelijk veel bewolking. In de middag komt er ook de zon er wat meer aan te pas. De temperatuur is redelijk met een graad of 18 in de ochtend, 20 tot 22 in de middag. En de wind krimpt van noordwest naar zuidwest, een zwakke tot matige wind. Kortom een heel aardige vrijdag. In het weekend is er een toenemende kans op een periode met regen, vooral op de zondag. De temperatuur op zaterdag nog 25 graden. En op zondag is dat een paar graden lager. Mijn naam is Mark Putto en ik wens iedereen alvast een prettig weekend.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Van Edam tot Medellin.

Janet Jackson, Together Again. Doe maar, 32 jaar, oftewel sinds een dag of twee. Tentoonstelling vanuit de kerken, zorg, onderwijs en verenigingsleven. Op 28 juni opende in het Waterlandsmuseum de Speeltoren speciaal voor alle bewoners van Waterland deze tentoonstelling. De tentoonstelling geeft een levendig beeld van wat er nog zichtbaar en merkbaar is van het kerkelijk leven in de gemeente Waterland, ondanks de ontkerkelijking van de afgelopen decennia. U bent welkom aanstaande zondag vanaf 11 uur 's ochtends tot 5 uur in de middag. Loopt nog tot zondag 18 oktober.

Houdtje van Frank Sinatra, Love and Marriage. Mon Amour, Drink a Bottle by Midnight. En natuurlijk, Here's the Greatest Dancer van Sister Sledge. Straks na 1 uur is het weer tijd hier bij Schudden in de Middag voor de lunch top 3. Nu is het op de beurt aan René Vroger en Train.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs.

0: de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

De lunchtopdrie van Monica uit Volendam. Je kon luisteren naar Suzanne en Freek, Enrique Iglesias en Total Touch. En de politie onderzoekt 3 inbraken bij brandweerkazernes in Krommelie, Monnikendam en Broek in Waterland. En bij 1 van de inbraken zijn essentiële levensreddende goederen gestolen. Frank Knut, commandant brandweer Zaanstreek-Waterland, die inbreekt in een brandweerkazerne en levensreddende goederen steelt, brengt de hulpverlening in gevaar. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Fijne plaat uit de jaren 90. Gloria Estefan en Live for Loving You. Ja, een probleempje op markten met Ziggo. Want een deel van de klanten op markten kan op dit moment problemen ervaren met internet, televisie. Want ja, ze weten ervan, Ziggo, en snappen goed dat het vervelend is. Waar zit het probleem? Nou, dat hebben ze uitgezocht. De oorzaak ligt in een glasvezelverbinding tussen Beemster en Monnikendam. Daar is schade aan. En daardoor is de verbinding op markten bij een deel van de klanten instabiel. Het goede nieuws is dat ze precies weten waar de schade zit en hoe ze deze kunnen oplossen. Maar waarom duurt het dan nog zo lang? Nou, de reparatie moet gebeuren langs de provinciale weg bij Monnikendam. En daar mogen ze niet zomaar aan de slag. Wordt vervolgd. Hierbij Skudde, de Archies en daarna nieuws.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 11 augustus om 2 uur vindt in de Grote Kerk Oosthuizen de creatieve workshop Zomerkriebels plaats, onder begeleiding van kunstenares Dikja Reinisdottir. Deelnemers bekijken eerst een expositie van 3 kunstenaars en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ervaring is niet nodig. Deelname kost €7,50 inclusief koffie, met plek voor maximaal 15 personen. In Wormerland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Oceaanse Pluimvee- en Konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weidje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Tussen 12 en 3 kan je skudden bij Love Radio. Heerlijk voor bij de lunch, skudden in de middag. Lekker voor bij de warme hap of een broodje, skudden in de middag.

Gewoon, oh yeah, oh well, Venice. Ja, houd je van basketbal? Let dan even op. Basketbal Summer Camp in Monnikendam. Sporthal het Spil. Spil nummertje 22. Aanstaande zaterdagmiddag van harte welkom. Vanaf 11 uur ochtends tot 1 uur 's middags. En de laatste is op 8 augustus. Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en benieuwd naar basketbal? Ik zou zeggen, ga even kijken.

Girl on the Boss Flowers van Miley Cyrus. Daarvoor 3A's en de Rowan Hessen, neem er nog één. En natuurlijk Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Zo ook vandaag met straks na tweeën een nieuwe 2 na 2.

0: Hotel van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Iedere dag ben je in de badkamer, maar...

past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Vandaag in de 2 naar 2 de kleine dame Tina Charles, I Love to Love en natuurlijk Dance Little Lady. We zitten inmiddels in het laatste uur van Schudde in de middag voor deze vrolijke vrijdag van 24 juli. Straks naar 3 Johan en Vincent in een graaie cafeetje.

Ameland is er zeker bij. Kermis 2026. Jack is erbij. We gaan naar Ilpendam, want daar sluiten ze de zomervakantie af met safari-avontuur voor kinderen. Er wordt georganiseerd van 10 tot en met 14 augustus. De jaarlijkse sport- en speelweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Verdere details over het programma zijn beschikbaar via de organisatie.

Probeer maar stil te blijven zitten. Gaat je niet lukken. Jugel en Solto, Jamaican, bam, bam. Robert van Hemert, die zit eraan te komen. We gaan als een raket en inderdaad daarna snel door met het laatste lokaal en regionaal nieuws. Oftewel, schakelen aan onze nieuwsredactie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. In Wormerland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Oceaanse Pluimvee- en Konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weidje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

De variatie is groot hier bij Scuddy in de middag. Pitbull samen met John Ryan, daarvoor De Kast en natuurlijk Diana Ross. Nog een klein 20 minuten Scuddy in de middag. Daarna gaan we lekker graaien in ons graaiencafeetje. Nu is het tijd voor Antoon. Hallo.

0: Straks in ons graaikaféetje zal dat ook wel gebeuren. Doe mij een rondje, Mart Hoogkamer. Daarvoor BZN Santo Domingo. Dank voor het luisteren naar Skudde in de Middag voor deze vrijdag. Ik wens je meer dan een goed weekend. En graag tot volgende week maandag. Doei!
1: Straks hoor je het graaikafé met Johan Veerman en Vincent Veenstra. Nu luister je naar Skudde in de Middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat.

0: zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: LOVE, dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Iron Horse. Doe me denken de band Iron Horse, niet natuurlijk. Doe me denken aan de Odyssey. Het paard van Troje.
1: Paard van Troje.
0: Ja. Was dat ook van Iron? Denk je niet? Hout, geloof ik.
1: Hout?
0: Paard van Troje, hout. Ja, zeker.
1: Heel mooi. Heel verleidelijk.
0: Zeker weten.
1: Heb je dat zelf ook wel eens gehad?
0: Wie?
1: Een paard van Troje.
0: In mijn computer?
1: Nee.
0: Ik was altijd wel redelijk beveiligd.
1: Oké. Okay. Ja, qua vriendschappen of zo. Of iemand die gewoon... wacht even. Je ontpopt je heel anders dan ik verwacht had.
0: Ja. Ja,
1: die heb je in mijn netwerk toegelaten, maar not.
0: Ja, maar dat was ik vrij jong. Die heb ik al een dikke schop gegeven. Ja. Dat had ik vrij jong al door. Ja.
1: Dus je had vrij jong je paard van Troje ervaring.
0: Grappig, hè?
1: Ja, je komt ze tegen.
0: Ja.
1: Hoe sneller je herkent, des te prettiger is het. En kun je ze misschien buiten je muur houden.
0: Had ik die met jou?
1: Nee,
0: dit is al een paar jaar... goede vriendschap. Lekker dat je luistert. Vrienden aan de andere kant van de radio. Op je vrijdagmiddag. Graaik feentje.
1: Ja, tot 6 uur zijn we weer.
0: Ja. En vorige week was ik alleen slechts met je tweeën. Ik had een beetje gejat van de andere presentaties. Je was er een beetje bij.
1: Oh, jawel.
0: Dus dat was prettig.
1: Oh, wat grappig.
0: Maar jij stond op een fantastisch dance feestje.
1: Tomorrowland.
0: Daar gaan we straks nog even lekker over hebben. Eerst de fijne klanken van Mr. Neil Diamond.

0: badkamerkraan. Je dacht, deze gooi er lekker even
1: ja,
0: in.
1: Ja, geweldige plaat. Ik word hier heel vrolijk van.
0: Ja?
1: Ja.
0: De nieuwe ook van Pascal Redeker?
1: Ja. Lekker. Zeker, dit is allemaal vers van den pers. En tegenwoordig, het staat ook razendsnel gewoon in ons systeem. Dus,
0: ja, doe je
1: en
0: goed.
1: Ik weet dat als ik hem blauw geïmporteerd heb, maar hij gaat uiteindelijk gewoon uit het systeem halen, dat gaat niet goed. Dus ik let er tegenwoordig heel strak op. Iemand die bijna bovenop me zit, in dat soort gevallen, heeft me dan strak op gewezen.
0: Heel goed. Nooit de auto te leren.
1: Nee. Zeker niet.
0: En het plaatje werd aangevraagd. Kwam binnen op de WhatsApp. Ja. Hebben jullie nog even iets van lokale bodem? Lekkere catchje. Dit is een beetje een favorietje van ons graag, een beetje. Stay in my life.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de buitenhaven van Edam ligt een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van de Ozaan en de recreatieplassen in het Tiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven deze zomer actief aanwezig. De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Hart tegen de natuurvergunning voor Festival Lentekabinet ongegrond verklaard. De stichting vreest de verstoring van broedende vogels in Natura 2000-gebied Het Twiske, maar de rechter oordeelde dat de vergunning op goede gronden is verleend. Organisator Dekmantel BV krijgt daarmee groen licht. Er is inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor het festival vanaf 2027. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: me straks even mee helpen met klussen. Ja, je kan wel lachen.
1: Ja, zeker vriend.
0: Ja, want ik heb echt iemand nodig die even handjes uit de mouwen gaat steken.
1: Ik kan best iets vasthouden.
0: Prachtig bord, Jan Koning.
1: Dat is de taak die ik thuis ook altijd...
0: Dingen vasthouden.
1: Ik krijg niet veel toebedeeld, zeg maar.
0: Ja.
1: De hele vakantie ook. Het was buitengewoon duidelijk wat de rolverdeling was. Hier is de matroos en de kapitein...
0: Maar dat vind ik op vakantie altijd bijzonder prettig.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jij bent ook je hebt graag de matroosrol dan?
0: Nou, ik ben altijd wel de kapitein op vakantie.
1: Oh, kijk, snap ik hem waarom je dit zo enthousiast
0: Nee, maar soms ga je wel eens met collega's op werkvakantie. En wij hebben een OPL, dat is een operationele leider. En die is voor de hele crew, zorgt die voor dingen.
1: Ja.
0: Ik wil een OPL mee op vakantie.
1: Ja, want?
0: Waanzinnig.
1: Gewoon een personal assistant voor jou.
0: Nou ja, gewoon je verstand uit. Die man of vrouw zegt, we doen dit vandaag zo laat moet je daar zijn. We doen dat en we doen zus. Heerlijk.
1: Maar waarom hebben wij dat niet in onze show?
0: Ja.
1: Waarom hebben wij gewoon niet een OPL'tje? Kunnen we dat niet voorleggen aan het bestuur?
0: Een AI-OPL kunnen we wel maken.
1: Een AI-OPL'tje?
0: Daar is nog geld voor. Een apart OPL, dat gaat hem niet worden. Nee. Ik heb de schatkist bekeken.
1: Het
0: is fijn dat we straks de donateursactie weer gaan starten. Want de kist...
1: Als we hem gingen rammelen, dan komen er niet zoveel geluid meer uit, hè?
0: Nee, dit is vrij stil. Dit is vrij stil in de... Dus,
1: ieder jaar
0: roepen we dat weer. En dan denk ik dat de mensen denken, daar heb je ze weer. Maar het is zo hard nodig om weer een jaar vooruit te beuken. En daar hebben we u straks nodig aan de andere kant van de radio. Maar goed, dat is kermis, dat is pas over 41 dagen.
1: kermis gesproken.
0: Godverdomme, wat een lekker bruggetje. Beter wordt hij niet. Nee. Je had eentje uitgekozen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: De dames, ik ben ontzettend blij mee dat ze dit jaar ook weer gewoon van de partij zijn.
0: Ik ben benieuwd naar de videoclip. Ja, dus...

0: vandaag.
1: Temperaturen lopen lekker op en ik heb zin in morgen. Kan het gewoon 25 graadjes worden. En papa gaat naar een festivalletje.
2: Ja,
1: hè? Oh, zin aan, Vinnie.
2: Over papa naar een festival gesproken. Ja. Ik was er vorige week.
1: Ja,
2: oh
1: ja.
2: Tomorrowland. Ik zei voor de niet-wetende thuiskijkers. Ik bombardeer mijn kinderen in jaren 15 al met gewoon de aftermovie van Tomorrowland. Ja. En je moet het je even voorstellen, het is een soort Efteling. Maar dan voor volwassenen, podium of 16, met de topartiesten van de wereld. Top DJ's staan er allemaal te draaien. Allemaal in de dance scene, hoeken, allemaal. Ja, ik werd 60. En toen zeiden de kids, kijk eens pap, hier kaartje. Heb je kaartje.
1: Leuk.
2: In plaats van dat je alleen maar naar die aftermovie gaat zitten kijken, ga je hem zelf eens even beleven.
1: Leuk. Dus, wat een cadeautje.
2: Ja.
1: Oh, dat is een leuke gaaf cadeautje.
2: Ja, Marion mee. En Senna en Babs. Babs is Babs van Turenhout. Die loopt haar hele leven al
1: is
2: mijn vierde dochter.
1: Je surrogaat dochter. Ja. Gewoon een extra plus dochter.
2: Ach,
1: gewoon erbij.
2: Man, dat is zo
1: schatje. Je had nog niet meiden genoeg in huis.
2: Nee. Nee. Nee, die
1: vier
2: meiden zeker meer bij.
1: Kort. Nee, gewoon een vijfde.
2: Ja, die hoort er zeker bij. Die hoort er gewoon bij. En het was één woord echt over de top. Geweldig om mee te maken.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Niet normaal.
1: Qua leeftijd, was je de oudste?
2: Ja. Ja, dat gaat snel. Ja, natuurlijk lopen er ook nog ouderen lopen er rond. Maar dat begint dan dunner te worden, zeg maar. Ik zit wel in de top van de leeftijdspyramide daar. En er zit een onderkant, want het is een duur festival. Dus je moet gewoon serieus geld hebben om daar rond te lopen.
1: Gelukkig heb je rijke kinderen, dus een leuk cadeautje. Ach, papa.
2: Man, ik werd helemaal blij, werd ik daarvan.
1: En
2: weet je, echt... Die stages die ze daar neerzetten, die podia die ze daar neerzetten. Ik zei ook op een gegeven moment, zei ik tegen Senna. Ik zeg, kijk eens alleen al naar dan dit ene lantaarntje. En daar wat hier aan euro's in hangt, één ding. Ik zeg, ik denk dat hier een roodje of 7 hangt hier gewoon.
1: Ja.
2: Ik zeg, ze hebben er 20 hier. En dat is alleen maar om de buitenkant een beetje te verlichten.
1: Maar een biertje,
2: van één podium.
1: Wat kost een glas bier?
2: Twee pearls.
1: Twee pearls. En een pearltje kost een vijfje, zoiets?
2: Ik heb geen idee. Nee, maar dat is leuk.
1: Dat is ook wel lekker, dat je gewoon daar naartoe kan en denkt... Nou, gewoon niet over nadenken.
2: Nee,
1: ik heb een kaartje gekregen. Nee, maar dat is fijn. Dat laat je alles even los. Was de heer Guetta ook aanwezig?
2: Ja!
1: Oh, geweldig! Dat is toevallig.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2020.

0: 1928 leidde. Hij volgde Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tussen Bresandijk en Den Oever op de A7 richting Hoorn loop je 10 minuten vertraging op. En ook 5 tot 10 minuten vertraging op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
8: Alweer een winnaar.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: LOVE,
10: dit is LOVE Radio met Graaien.

0: vandaag.
1: Leslie uit het prachtige Amsterdam met onze eigen 3 A's. Later is morgen. En zo is het maar net. Zo, opschieten bij genieten.
2: Nou.
1: Motto hier van het Graaicafé.
2: Alle plankjes kunnen onder het gaspedaal vandaan, hoor.
1: Ja, hoor.
2: Trappen met die handen.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen nog lekker genieten van hun vakantie. Ik moet wel eerlijk zeggen, 10 jaar geleden kon je bij ons in de buurt naakt door de straat rennen tijdens het bouwvak. Zag niemand je.
2: Nou
1: nu de...
2: Drukkig?
1: Ja, het is drukkig. Hey. De buurt is nog goed gevuld.
2: Oh.
1: Dus al minder mensen gaan tijdens de bouwvak weg. Tenminste, in ieder geval bij ons in de buurt. Dat is wel te merken.
2: Of iedereen is nu alweer klaar voor de derde week van de bouwvak.
1: Dat is volgende week alweer.
2: Ja, ja. Dan met z'n allen weer op de brug staat aan dansen en springen. Is dat wat?
1: Poeh.
2: Ja. Zin aan?
1: laten we eerst even dit weekend overleven.
2: Een beetje energie, Veerman.
1: Ja.
2: Hoppa!
1: Ja. Energie dan? Oké, doen we met een nieuwe plaat. Het is Cyril. Je kent er wel voor die paardrijplaat.
2: Ja.
1: Nu plaatje. Feel it.

0: Het wordt hier ook weer in de Laaglanden Samba de Janeiro. Temperaturen, geloof ik, dinsdag, woensdag gaan we weer naar de 30 graden.
1: Gaan we weer zweten.
0: Ja,
1: nou ja. Lekker breed lopen, okseltjes vrij houden.
0: Ik moet zeggen, het werd op een gegeven moment weer 20 graden hier in de Laaglanden. Ik had het gewoon koud.
1: Ja?
0: Wat ik wil zeggen, je went snel aan die nieuwe temperaturen. Ja. Tenminste, ik zei de gekke, ik praat niet. De buurvrouw vindt het vreselijk bijvoorbeeld. Die denkt, och, laten we maar lekker 22 graden.
1: Ja.
0: Prima
1: Hollandse temperatuurtje. Lekker zweten.
0: Maar woensdag weer richting de 30
1: graden.
0: Ja,
1: wat wordt het weer voor vanavond eigenlijk? Dat vind ik eigenlijk wel een groot belang.
0: Het blijft heel lang warm vanavond.
1: Ja.
0: Zet ik even uit mijn hoofd. Dus tot 10 uur wel een graadje of 22. Dus lekker droog. En dan morgen gaan we pop 25. Misschien wel in Amsterdam de 26 graden aantikken. Nou.
1: Maar ik denk helemaal niet verkeerd. Vanavond zit ik in Capoeira.
0: Bij wie?
1: Bij Mel.
0: Mel!
1: Ja!
0: Oh, gezellig.
1: Mel, helemaal goed. Dus dat komt, helemaal, komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb een kampvuurconcert heb ik bij haar gemist. Die had ze in Fase samen met Danny Vera. Toen had ik wat andere dingen. Ik had wel de kaarten ervoor, maar goed, ik kon dat helaas niet invullen. En ik zei tegen Marion, ik zeg, als er kaarten zijn, heb je dan zin om vanavond erheen te gaan? Ja, pop, huppatee. Dus wij zitten lekker vanavond in de open lucht. Ongelooflijk te genieten van haar. En goed dat je begint over lokale artiesten. Want de man himself.
0: Ja.
1: Ja. De vorige plaat, die promoten die door op de dijk te lopen.
0: Leuk.
1: En mensen te vragen, zeg, wat vind je eigenlijk van mijn nummer? Ik ben benieuwd of die de nieuwe ook op die manier probeert te promoten. Hier is Blanco.

0: Dualipa deed het even in samenwerking met Mr. Calvin Harris.
1: Calvin Harris, tot ook op Tomorrowland.
0: Ja. Ik was de week tevoren naar Wildenburg. Is ook een openluchtfestival. Ja. Daar liep jouw dochter, zei je.
1: Ja, zeker. Senna was daar ook.
0: Ja, niet gezien. Doodzonde.
1: Met Babsi.
0: Had wel erg leuk geweest dat die was tegengekomen.
1: En met een man of... ik weet niet, bijvoorbeeld, ze gaan altijd met 20 man of zo. Dat is echt
0: was leuk.
1: Dat is gewoon, ja, dat is geweldig. Ze hebben gewoon... dat is echt geweldig. Jaloersmakende leeftijd. En gewoon sociaal helemaal geweldig, man.
0: De vrienden zei ook... Ja, met een stel vrienden heen. Onze partners die zijn een stukje jonger. Die zeiden, ja, weet je... Alle leeftijden zijn er. Nou, we waren by far,
1: we waren by far
0: de oudste. Heel af en toe kom je iemand tegen. Dan zei ik ook, hey, ik heb met jou in de klas gezeten. Weet je? Maar dat was sporadisch, zeg maar. Dus, nee, maar het was wel erg leuk. Dus ik ben blij dat ze ons overgehaald hebben.
1: Ja.
0: Dus,
1: even over de kermis-cd's gesproken. Ja. Ze zijn allemaal uit. Je weet natuurlijk nooit, hè, tussen nu en de kermis aan zich. Ja, er verschijnt altijd een cassettebandje. Altijd met dat ene nummer. Dat kon er nog net niet op. En dat blijkt toch weer ook weer een topper te zijn. Heb je al een favorietje?
0: Nee.
1: Heb je ze überhaupt allemaal al geluisterd?
0: Nog niet allemaal.
1: Nee, het is, dat is echt een klusje, hè?
0: Het is een klusje.
1: Ja.
0: Plus het feit dat het op het werk echt een grote ontploffing is. En ik heb vanaf vanavond ben ik vrij even.
1: Oh, dus,
0: dus dan ga ik lekker
1: even. Ja. Want ik ben op de achtergrond bezig om de kermis playlist weer op orde te pompen.
0: Ben ik heel blij mee.
1: Maar. Dus ik zit er al middenin. En het leuke is, je merkt op een gegeven moment, het is heel grappig. Als als die cd's uitkomen en al dat creatieve werk wordt uitgestort. Iedereen die daaraan meewerkt, echt super dankjewel dat je het doet. Dat moet wel even gezegd worden.
0: Ja.
1: En dan is het altijd, initieel is er altijd wel één of twee nummers, die worden er dan uitgepikt. Dat merk ik ook aan de lokale jocks hier bij ons, weet je wel. En dan krijgt dat een volwassendom of het verdwijnt weer in de coulissen. En dan blijkt ineens een hele andere plaat. Daarom is die Brugstraat is zo'n goede eerste publieke meting, weet je wel. Van hoe reageert iedereen erop? Daarom ben ik er ook zo graag bij. Om iedereen eens even te horen van hoe reageren de mensen op die plaatjes. Trammeland heeft dit jaar echt wel zo'n plaat. Ik denk, jak is erbij.
0: Ja.
1: Ik merk het ook aan de lokale jocks. Ja, die klinkt echt wel lekker. Hij stond ook bij mij in het lijstje trouwens om gedraaid te worden. Maar toen dacht ik, we moeten toch ook de andere boys en girls allemaal even aandacht geven. Dus we hebben Starbeelden hebben we al gehad.
0: Ja.
1: En de mannen is het in mijn ogen weer gelukt. Ja, we hebben het over lekker pijpen. Moeilijk, maar we gaan met z'n allen de tent in.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Een man raakt in de nacht van maandag op dinsdag de weg kwijt tijdens een nachtelijke zwemtocht van Marken naar Volendam, toen het maanlicht wegviel. Hij zwom naar het mastlicht van een zeiljacht waarvan de opvarenden hem aan boord namen. Volgens de KNRM ging het om een verwarde man. De zaak is overgedragen aan de politie. Op dinsdag 11 augustus om 2 uur vindt in de Grote Kerk Oosthuizen de creatieve workshop Zomerkriebels plaats, onder begeleiding van kunstenares Dikja Reinisdottir. Deelnemers bekijken eerst een expositie van 3 kunstenaars en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ervaring is niet nodig. Deelname kost €7,50 inclusief koffie, met plek voor maximaal 15 personen. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Vanwege wegwerkzaamheden beland je in de file tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. Je doet er hier 15 minuten langer over. Op de A27 is een ongeluk gebeurd in de richting van Almere tussen Hilversum en Eemnes. Hier is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, zeg, was je er al in?

0: gisteren Davina Michel bij ons in de studio in de uitzending.
1: Ja.
0: Ik was weer even starstruck. Wat een strot heeft die vrouw.
1: Ja, hè?
0: Nee, maar hoe wij lullen, weet je, dat gaat best wel zelf.
1: Ja.
0: Zo zingt zij.
1: Ja, ja.
0: Ze gaat staan. Ze
1: makkelijk, hè?
0: Trekt die scheur open. En daar komen gewoon prachtige klanken uit. Dus ik denk van ja, als ik zo strot zou hebben, ik zou de hele dag. Luister even naar mijn stem. Nee, ik was weer even diep onder de indruk. Nee, gaaf.
1: Leuke ja, hoe is zij als persoon?
0: Ja, lief.
1: Ja.
0: Ja, fijn. Heel fijn mens.
1: Want sommigen, ik bedoel geen naam meer, maar sommigen hebben gewoon sterrenallures of zijn gewoon pure draken. Maar Davina is gewoon,
0: Davina
1: valt daar helemaal niet.
0: Ja.
1: En dat is fijn. Want
0: zeker weten.
1: Het is gewoon fijn als je fijne mensen hebt. Net zoals wij zijn ook gewoon
0: fijne mensen.
1: Wij zijn en heel gewoon gebleven.
0: Ja.
1: Dat is ook,
0: En we draaien ook hele gewone muziek. Gewoon hele lekkere lokale platen waar je gewoon vrolijk van wordt.

0: jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9 richting Alkmaar, tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost.

0: Dat komt door wegwerkzaamheden. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de N99, Den Helder richting Den Oever, tussen Den Helder en de aansluiting met de N240. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
10: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: 2009 alweer. Het voelt ook eigenlijk als gisteren. Deze van Amy Winehouse. Valerie, vrijdagmiddag. Dit uurtje graaien café.
1: Ja, ik heb een leuke jingle.
0: Ik heb er gewoon even zin in. Ja, ik weet het. Ja, ja toch? Heerlijk, jongens. Weekend voor de deur. Ja, mensen, heel veel mensen hebben gewoon natuurlijk vakantie.
1: Ja.
0: Wij niet. Wij werken stiekem nog even door. Dus, ja. Dus dan is het weekend toch weer dat extra gevoeletje van vrijheid.
1: Dat hebben wij ook, ja. Nee, het is gewoon gras op de pleet op dit moment. Mm-hmm. Er gebeurt van alles binnen en buiten de LOVE. Dus vraag alle aandacht. Dus we zijn toe weer aan het weekend.
0: Ja, zeker. Ja. Dat staat vast. Lekker dat je erbij bent. Dit uurtje, zoals je gewend bent, tussen 5 en 6. Veel lokale informatie.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Kunnen we daar niet eens over praten?
0: Nee.
1: Kunnen we niet helemaal vullen met gewoon lokaal nieuws?
0: Wat jij dat nog minder hoeft te zeggen.
1: Dan kunnen we gewoon naar huis. Lekker een biertje. Lekker een
0: biertje mag je gewoon doen, vriend. Dat mag je hier gewoon pakken. Zeker weten. Ik zie hier trouwens een Turk uit.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Wormeland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Oceaanse Pluimvee- en Konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weitje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. In de buitenhaven van Edam ligt een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: 20 kilo lichter, hoor, toen deze plaat een dikke hit was.
1: Ja.
0: Tijdje terug, John Jovi, You Give Love a Bad Name op de vrijdagmiddag, de vrolijke vrijdag. En dat is de LOVJ.
1: Ik heb advies nodig,
0: Jij hebt advies
1: Veerman.
0: Nodig.
1: Kom aan. Kijk, als ik op vakantie ga, dan laat ik mijn scheerspullen lekker gewoon thuis.
0: Ja.
1: Maar weet het al. Zolang ik met Marion ben, doe ik dat ook. Dus in eerste instantie was het natuurlijk gewoon een heel donker baardje, kwam ik naar thuis. Nu is hij... Mag geen naam hebben. Hier en daar is hij een beetje grijzer.
0: Ja, ik kan wat grijze stoppetjes.
1: Je moet het wel zoeken, het grijze.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, het is voor mij ook een... Het is de omarming van het vakantiegevoel.
0: Ja,
1: dat is mijn baardje.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wanneer moet hij eraf? Maandag ga ik weer aan het werk.
0: Zondagavond
1: laat, hè?
0: Ja, dus ik zou zondagmiddag doen. Omdat je anders met je geschoorde bek in je kussen gaat liggen.
1: Dat is niet fijn.
0: Word je wakker met...
1: Behandel je dan je huid ook nog?
0: Ja, zeker.
1: Of ga je gewoon met een iets te bot mesje?
0: Nee, nieuw mesje pakken.
1: Ja.
0: Ik ga gewoon goed in de bals maar even laten intrekken. Want het zijn harde stoppels, hè?
1: Die knijterhard.
0: Dus even lekker dat scheerschuimpje even laten intrekken. Een beetje inmasseren.
1: Oh, masseren ook? Wil je dat zelf of laat je het doen?
0: Ik zou Marion vragen. Ja. Zeker. En dan een beetje een nieuwe mesje. Daarna lekker een beetje balsepie erop. Of heel even nawassen met een goede gezichtscrème. Om het schoon te maken. Heeft je vrouw vast in de kast staan.
1: Ja, zeker.
0: Kan je gewoon gebruiken van je vrouw.
1: Ja, maakt toch wel.
0: Ja, dat kan gewoon. En dan blijf je nog even beneden. En dan ga je daar naar bed. En heb je maandag ben jij weer. Ik verwacht wel een fotootje.
1: Strak in het pakkie.
0: Ja, strak bekkie.
1: Mooi. Ik ga het advies ter harte nemen.
0: Oh, lekker.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Dan het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van de Ozaan en de recreatieplassen in het Tiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven deze zomer actief aanwezig. De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Hart tegen de natuurvergunning voor Festival Lentekabinet ongegrond verklaard. De stichting vreest de verstoring van broedende vogels in Natura 2000-gebied Het Twiske, maar de rechter oordeelde dat de vergunning op goede gronden is verleend. Organisator Dekmantel BV krijgt daarmee groen licht. Er is inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor het festival vanaf 2027. Een man raakt in de nacht van maandag op dinsdag de weg kwijt tijdens een nachtelijke zwemtocht van Marken naar Volendam, toen het maanlicht wegviel. Hij zwom naar het mastlicht van een zeiljacht, waarvan de opvarenden hem aan boord namen. Volgens de KNRM ging het om een verwarde man. De zaak is overgedragen aan de politie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén vertraging nog in Noord-Holland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A9 richting Alkmaar. Vanwege werkzaamheden rijdt het langzaam tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het ultieme weekendgevoel beleef je hier bij de LOVE.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 11 augustus om 2 uur vindt in de Grote Kerk Oosthuizen de creatieve workshop Zomerkriebels plaats, onder begeleiding van kunstenares Dikja Reinisdottir. Deelnemers bekijken eerst een expositie van 3 kunstenaars en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ervaring is niet nodig. Deelname kost €7,50 inclusief koffie, met plek voor maximaal 15 personen. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: McCoy, Olly Murs. Ik vind het een beetje Bruno Mars-achtige vibes.
1: Zo, ja,
0: dat
1: is
0: wel een tijdje oud. Wrapped up.
1: Over adviezen gesproken, leuk dat je er zelf even over begint. Vorige week ben jij met een vegertje aan het werk geweest. Ja!
0: Ik heb aan je gedacht. Trouwens, ik heb de foto gestuurd met de veger.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: hij was op de plek.
0: Ja, echt. De tent tegenover ons. Jeetje, hadden we nu maar een veger mee. Tata! Ik had jouw vegertje mee, vriend. Ja, zeker.
1: Was het voor herhaling vatbaar? Dat duurt te lang, dit.
0: Ja.
1: Die duurt te lang.
0: Het was erg leuk. Ik heb twee uur per nacht geslapen in die tent. Dus ja, dat is ook zat. Daarom.
1: Genoeg middelen om de dag door te komen.
0: Precies. En, het was erg leuk.
1: Ja, mooi. Ja, mooi.
0: We hebben de tent nog niet te koop gezet. Nee. Dus dat zegt wel wat.
1: Heel mooi.
0: Toch?
1: Ja, heel fijn allemaal. Lekker, man.
0: Oh. Ik ga jou een fijn weekend toe wensen.
1: Is het nu alweer zover?
0: Is het alweer zover?
1: Nou, dit overvalt me niet, hoor.
0: Nee, hoor.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Mastermade IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen.

0: Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Before You Go Go. En daarvoor Bruno Mars en Rosé met Apata. Je luistert naar de LOVE. Het is vrijdagavond 24 juli 2026. En dit is Evelien op vrijdag op jouw radio tot 8 uur vanavond. Ik ben er weer bij in deze zomer. De zomer van 2026. We zitten er middenin. Hartje zomer. Het is gelukkig niet meer zo ontzettend heet als dat het was afgelopen weken. Maar het is gewoon heerlijk, lekker, zacht. Zomers weer. Lange avonden waarbij het nog licht is. Ik hoop dat je er lekker van aan het genieten bent. En misschien moet je nog een paar weekjes doorploegen op werk. Dat kan ook. Maar dan is het in ieder geval nu tijd voor weekend. En ik ben afgelopen week eindelijk naar die film van Michael Jackson geweest. Ik wilde daar heel graag nog heen. Maar waarom, weet ik niet. Het lag nog, het stond nog op het lijstje. En ik ben toch naar de bioscoop gegaan deze week. En het was het allemaal waard. Dus als je denkt op een lazy middag, ik heb wel zin om even een filmpje te pakken, ga naar de bioscoop als hij nog draait. En die film van Michael Jackson moet je echt zien. Het is een fantastisch verhaal. Het is wel super positief, moet ik zeggen. Maar dat is ook wel fijn, toch? In een bioscoop, als het een beetje een happy ending heeft. Tenminste, de film heeft een happy ending. Dus dat kan ik alvast vertellen. Maar het is echt heel goed in elkaar gezet. En die acteur, dat is de neef van Michael Jackson, Javiera, doet het zo ontzettend goed. En dit is het allerlaatste nummer van de film. En daar eindigt het ook een beetje. Dus ik verwacht eigenlijk nog wel een tweede. Misschien komt hij er nog aan. Ik heb het over Bad. Je hoort hem nu, Michael Jackson.

De drie A's en los vast hier op jouw vrijdagavond bij de LOVE. En afgelopen zondag heb jij waarschijnlijk samen met mij ook gekeken naar de finale van het wereldkampioenschap Spanje tegen Argentinië. Spanje ging er met de winst vandoor. Dat kan je niet gemist hebben. Maar waarschijnlijk heb je ook niet gemist dat het best wel rommelig was. En dat is nog wel een understatement. De Argentijnen vlogen flink uit de bocht. Fysiek geweld. En ik dacht, laat ik even kijken of dat toch nog wel een staartje heeft gekregen. En dat lijkt wel zo te zijn, hoor. Er is wel een onderzoek ook ingesteld door de FIFA naar Argentijnse spelers en stafleden die zich misdragen hebben. Er komt waarschijnlijk een sanctie tegen het Argentijnse speler. En er zijn zelfs petities opgestart om Argentinië levenslang van het WK uit te sluiten. Nou, dat is misschien wel een hele grote maatregel. Maar ja, we gaan kijken wat daar dus uit komt. En ja, het gedrag van Argentinië heeft dus wel een staartje gekregen. En volledig terecht, lijkt me. De muziek rondom het WK werd ook super populair. Afgelopen week was ik op een camping en schijnt dit ook echt heel populair te zijn onder jeugd. De nieuwste van Shakira, speciaal voor dit WK. Die, die.

You're My Favorite Waste of Time. En als je een beetje fan bent van Teddy Swims, moet je de volgende datum alvast even in de agenda zetten. Want op 31 juli gaat de kaartverkoop starten van zijn nieuwe tour. En hij komt langs bij ons in Nederland. Hij staat namelijk in de Ziggo Dome op 16 maart 2027, dus volgend jaar. En zijn tour heet The Ugly Tour. En hij gaat ermee door heel Europa. Begint in Noorwegen, komt ook in Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en dus ook in maart bij ons. Dus onthoud het, 31 juli kun je daarvoor kaartjes scoren. Je hoort Teddy Swims nu hier op de LVE met Mr. Know It All.

Je hoorde David Guetta en Sia met Titanium. En het volgende nummer van Deep Blue Something is eigenlijk heel treurig en triest. Het is een klassieke one-hit wonder uit de jaren 90. Breakfast at Tiffany's. En iedereen denkt altijd dat het over die film ook gaat. Is ook wel een beetje zo. Maar bottom line gaat het over twee mensen die eigenlijk niets gemeen hebben. Behalve dat ze ooit de film Breakfast at Tiffany's hebben gezien. En die best aardig vonden. Nou, dat klinkt niet heel positief. Ik denk niet dat het helemaal gaat lukken met deze liefde. Deep Blue Something nu met Breakfast at Tiffany's.

Reggaeton lente, maar eigenlijk mag het wel reggaeton summer heten. Want het is hartje zomer. En in de zomer zijn er ook altijd heel veel festivals. En ik ben toevallig op... niet heel toevallig. Ik ben op Down the Rabbit Hole geweest deze zomer. En Lowlands zit er ook nog aan te komen. Maar daar twijfel ik nog een beetje over om daarheen te gaan. Maar ik zag wat voorbij komen. En dit is toch wel heel leuk. Als jij bijvoorbeeld naar Lowlands gaat of naar Pukkelpop. Die twee, daar gaat het specifiek over. En je vindt het leuk om een keer op een podium daar te staan. Is dit je kans? Want zangeres Evie de Visser gaat op beide festivals optreden. En zij is nog op zoek naar dansers. En goed om te weten, daarachter staat met of zonder ervaring. En je kunt je daar gewoon voor aanmelden tot 31 juli. En dan ga je dus samen met Evie de Visser werken aan een choreografie. En dan mag je gewoon op het podium staan met haar. Tijdens dus Pukkelpop of Lowlands. En doe je gewoon mee aan die hele act. En dat lijkt me dus wel echt een enorme vette ervaring. Dus als je dat wilt doen, moet je even dus contact zoeken met Evie de Visser. Zonder danservaring kun je dus zelfs meedoen. Nou ja, dat betekent dus eigenlijk dat iedereen daarvoor in aanmerking komt. Once in a lifetime, zou ik zeggen. Evie de Visser, niet heel vaak te horen hier op The Love, maar vanavond wel voor jou. Stop.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties.

0: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabaj was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig.

0: Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Simon. You can call me L. En daarna Frans-Duits en Monique Smit met Je moet kappen. Het is jouw vrijdagavond, misschien wel jouw vakantie. En je hebt hem weer aangezet, daar ben ik heel blij mee. De radio, je luistert naar de LOVE. Tot 8 uur hier, Evelien op vrijdag. En ik ben Evelien en ik ga graag naar live muziek. En afgelopen weekend was ik in Gent. En dat is echt een hele dikke tip. Als je een keer een weekend weg wilt en je houdt heel erg van live muziek, moet je een keer naar die stad gaan. Het is 10 dagen lang feest in Gent rond deze periode. De Gentse feesten zijn daar namelijk. Op straat, diverse podia op verschillende pleinen. Overal kun je muziek horen spelen. Heel veel verschillende artiesten. Bekend, nog onbekend. Straatmuzikanten. Alles kwam voorbij. En ik heb daar ontzettend van genoten. Ik was daar met mijn familie. Er waren ook uiteraard wat coverbands, waaronder de coverband van Queen. Die trad daarop. En misschien niet de meest populaire plaat, maar is toch wel echt mijn favoriete. Hammer to Fall. En als ik dan die elektrische gitaar al hoor, nou, dan word ik alweer zo blij van. Het was fantastisch. Queen, Hammer

Emily, Thijs en Atlas. En ik vond dit weer zo grappig om te lezen. De Zwarte Cross is ook weer geweest. En het was een verzoekje van de organisatie aan DJ's die daar optraden, aan bandjes. En ook aan de band waar het over gaat zelf. Om alsjeblieft niet meer Baila de Gasolina te draaien of te spelen. Want ze werden er gek van. Vorig jaar werd dat zo vaak gedraaid dat ze het niet meer konden horen. En we dachten, we gaan voor dit jaar eens even grenzen stellen voor dat nummer. En het mag gewoon niet meer gedraaid worden. Er was zelfs een DJ vorig jaar die het 33 keer achter elkaar heeft gedraaid. Maar het publiek, ja, is toch de baas op zo'n festival. Dat blijkt maar weer. Want ook even serieus kwam optreden. En het zou toch wel gek zijn als ze dan hun eigen hit niet kunnen spelen. Dus ze hebben uiteindelijk wel die plaat ingezet. Toen werd het concert stilgelegd. Maar wat er toen gebeurde, toen zong het hele publiek mee met het refrein van Baila de Gasolina. Hele Zwarte Cross zong even serieus Baila de Gasolina. Ja, en toen was de organisatie toch maar weer om. En hebben ze gewoon de regel eruit gehaald en is de hele Zwarte Cross weer Baila de Gasolina gedraaid. Heeft iedereen lekker meegezongen. Hebben ze een fantastisch festival gehad. En daar gaat het toch uiteindelijk ook om. Dat vind ik ook.

James Brown en Living in America. Maar over precies 41 dagen wil jij leven in Volendam. En daar zijn, want de countdown tot kermisklok hangt hier in de studio. En die laat zien dat het nog 41 dagen duurt totdat het kermis is. Ja, we zijn al aan het aftellen hoor. We zijn de roosters al aan het maken voor de DJ's. Want de LOVE is er uiteraard weer bij. En ik dacht, laten we alvast een beetje voorpret hebben op die kermis. Ik heb een klassieker, een echte klassieker uit Volendam van Circus. En het heet Beer of Sangria. En ik heb laten vertellen dat iedereen deze mee kan zingen. Dus let's go!

0: Je luisterde naar Phil Collins en Two Hearts. En kun je nou niet wachten op die kermis in Edam en Volendam? Kan je deze week ook alvast even genieten van heel veel leuke dingen. En best wel dichtbij ook. Het is namelijk tijd voor de Beemster Feestweek. Die begint aankomende zondag en duurt tot en met zondag 2 augustus. En er is eigenlijk elke dag wel iets te doen. Ik zie een viswedstrijd. Er wordt gevoetbald. Er is een motocross. Er is natuurlijk een kermis waar de kinderen kunnen spelen. Er komen gasten langs op de kermis. Er is heel veel muziek. Steenwerpen. Iets met Frozen en IJskoningin. Voor de kinderen altijd leuk. Dus kijk even bij de Beemster op de website wat daar allemaal te zien is. En te doen. Want het belooft een feestje te worden daar in de Beemster. Vanaf zondag dus tot en met 2 augustus. De feestweek in de Beemster.
1: Ik word

Het is weer zomer en dat betekent ook dat ik weer helemaal verslaafd ben aan B&B Vol Liefde. Ik zit er weer in en het duurt ontzettend lang. Elke uitzending moet je toch echt wel 3 kwartier even voor zitten te kijken. Maar wat het oplevert, het is weer zo heerlijk om naar te kijken. Ze hebben weer geweldige kandidaten gecast. Want ik denk echt dat ze toch wel uitgezocht worden op een beetje extravert, een beetje bijzonder op sommige momenten. Maar dat zorgt wel voor dat het ontzettend leuk is om naar te kijken. En het heerlijk is om deze zomer dat gewoon lekker te volgen. Allemaal over de liefde. En het lijkt zomaar te gaan lukken ook dat er echt wel wat koppels uitkomen. Ik heb goede hoop dit jaar met B&B Vol Liefde.

Peter Gabriel en Sledgehammer. Lekker hoor. We komen het weekend wel door deze zomer. En blijf vooral luisteren naar de LOVE. Volgende week vrijdagavond zit ik hier gewoon weer voor jou tussen 6 en 8 uur. Om de verse zomerplaatjes te draaien. En de vrolijkheid weer door de speakers te brengen. Ik ga eruit met de Maroon 5 Makes Me Wonder.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreurs Notarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
1: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Het is zomer. Warme

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomst.

0: inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Wormerland maken eendenhouders zich zorgen na de dood van tientallen dieren door zowel botulisme als vogelgriep. Botulisme gedijt in warm, stilstaand water. Vogelgriep verspreidt zich onder meer via poep van wilde vogels. De voorzitter van de Oceaanse Pluimvee- en Konijnenvereniging verloor al een muskuseend. Kinderboerderij Het Weidje hokt haar eenden preventief op, mogelijk voor een half jaar. PSV-middenvelder Joey Veerman baalt dat er deze zomer nog geen buitenlandse club voor hem heeft aangeklopt, vertelde hij bij ESPN. De 27-jarige, die afgelopen winter op het punt stond te vertrekken naar Fenerbahçe, wil graag nog een stap naar het buitenland maken, zodat zijn carrière compleet voelt. Mocht dat niet lukken, richt hij zich op een vierde landstitel met PSG. In de buitenhaven van Edam ligt een boot zonder geldige ligplaatsvergunning en zonder betaald lichtgeld. De gemeente roept de eigenaar op zich te melden om de vereiste ligplaatsformaliteiten alsnog in orde te maken. Contact opnemen kan via het e-mailadres van de havendienst Edam.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door de wielrenner Tadej Pogacar. En hij behoudt ook de gele trui. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vorige week vond opnieuw een gezamenlijke controleactie plaats op de wateren van de Ozaan en de recreatieplassen in het Tiske, gericht op vaarbewijzen, reddingsvesten en vaarregels. Er werden overtredingen geconstateerd, zoals varen zonder vaarbewijs en te hard varen, waarbij is opgetreden. BOA's en politie spraken ook recreanten aan op veilig vaargedrag en blijven deze zomer actief aanwezig. De Raad van State heeft de bezwaren van Stichting Hart tegen de natuurvergunning voor Festival Lentekabinet ongegrond verklaard. De stichting vreest de verstoring van broedende vogels in Natura 2000-gebied Het Twiske, maar de rechter oordeelde dat de vergunning op goede gronden is verleend. Organisator Dekmantel BV krijgt daarmee groen licht. Er is inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend voor het festival vanaf 2027. Een man raakte in de nacht van maandag op dinsdag de weg kwijt tijdens een nachtelijke zwemtocht van Marken naar Volendam, toen het maanlicht wegviel. Hij zwom naar het mastlicht van een zeiljacht, waarvan de opvarenden hem aan boord namen. Volgens de KNRM ging het om een verwarde man. De zaak is overgedragen aan de politie.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op dinsdag 11 augustus om 2 uur vindt in de Grote Kerk Oosthuizen de creatieve workshop Zomerkriebels plaats, onder begeleiding van kunstenares Dikja Reinisdottir. Deelnemers bekijken eerst een expositie van 3 kunstenaars en gaan vervolgens zelf aan de slag. Ervaring is niet nodig. Deelname kost €7,50 inclusief koffie, met plek voor maximaal 15 personen. In Edam-Volendam werden in de eerste helft van dit jaar 47 fietsen gestolen. Het hoogste aantal sinds 2016 en voor het derde jaar op rij een stijging. De meeste diefstallen, 37, vonden plaats in Volendam. Volgens CBS-cijfers wisselt de kans op het vinden van een verdachte per jaar sterk, met 11% als beste score sinds 2012. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De beste muziek van vroeger tot nu.
2: Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd.

0: Maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.

0: willen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door